0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

rok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoeken een beetje vroem vroem, pittel trap. Zoeken een beetje zoem zoem, loopt zij glad. Doen het

0: Owen Susak, dranke ik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn in ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Boys, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

tijd erop verraadt. Mijn kleren is vol scheren waar dier mijn hart bloeit. Maar zonder die scheren zal mijn lichaam niet groeien. Mijn vingers moet voelen, alle moet niet raken. Mijn voeten moet zwerven.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan samen met die grootte van Jester Heer. Maak zeker die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeeft, zal we altijd bij mij bloeien. En ik wens voor jou een engel

altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kan een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

pas quand nous sommes. Na vreemde plekke te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, die internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

kader die begin niet altijd duidelijk niet. Maar het maken zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms licht, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook is er waanzin te van bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal makkels fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het gaat voor ons niet, ik nou dat alles wat gebeurt. Daar is altijd zeker goed, is wat ik weet, ze kon gekeerd. Maar die leven werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Dat zou je in de zaak wel leren dat jij moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof ze weer rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen de fatsoen maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raken. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een zielig.

Kijk jy nou toe, ja, daar gaat hy. Nou goed, ek het veel beloof, ek gaan eerst een bykie lekker muziek, boeremuziek vir julle gee, en ek bedoel lekker boeremuziek. Van so volgende 20 minute, so ek gaan nie saam keier nie. Nee, ek gaan saam luister en geniet. En intussen wacht ek vir julle WhatsApps, om te hoor wie luister van waar af, en dat ek julle kan hallo sê. Is dit reg? Ja, dit.

Hey, lekker man. Jene, ek geniet dit baie. Ek hoop julle ook. Nou toe. My voete juk nog steeds.

Hy sien, daar is aan ene. So my net so lekker, lekker eniekie gewees. Daar is hy. Daar is hy, daartoe. Nog so gauwe ouwekie, so my net daarna.

Daar sê, ek hou van dit, is reggae muziek, ek hou ook daarvan, nou toe, nou weer een slag iets vir julle ook, ne, so'n lekker variety vanavond, so twee naar een.

stuck in the middle with you. Natuurlik, né? En Dave Mills het hierdie uiters gewilde liedjie jare gelede opgebring. En ek gaan hom julle deel, né? Ja. Hier is hy.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hij soufflert zo sterk, zo moedig, zo zijn dag boy. Man, hij is nooit zwoer, je verstaat niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed is verkeerd, altijd kort van draad. Maar als die bakkie staan in ijdel, recht voor die dag ze jacht, dan komen Dries de plooi in zijn kerels wachtgeslacht.

blikken fæld, fart skarp så spur. Maar i toppen, i doppen, i sånt makket ons verloor. Du fatt ons brev, wat ons is dik gevreet. Du maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Du kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.